Sonny Burgess and the Pacers and Red-Headed Woman. Alright, weiter geht's. We hebben bereits Cal Perkins gespeeld met Blue Sweater Shoes. En we hebben jetzt hier over de platenspeler de B-seite van Blue Sweater Shoes. Cal Perkins and Honey Don't.

Shake it and break it and rock around the clock. Das war Roscoe Garden mit I'm Gonna Shake It aus 1956. De producer Sam Phillips had deze platte überhaupt niet van hem veröffentlicht damals. De Rhythm and Blues had damals in die eerste maanden van 1956 een extreem grote invloed op die gesamte ontwikkeling richting rockabilly. Aus een gelijke era, gelijke tijd, Anfang 1956, Jack Earls en Slow Down.